0: Lorica daag met Neanderdal man. Florida, Georgia line net voor dit. I love my country. Nou, dank vir jou, Christophus, Hobbit, Janine Fourie, Broken Skies en dan Chris Hels, Hartswoestijn. Siri Strydom met Hart. Hartswoestijn en Hart. Het klink of ons het beplan het. En dan The Rustlers met Rub It In.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

David Guetta and Kelly Rowland wat die uur afsluit met When Love Takes Over. Jane Leonie May, Seek for Lief en Aha, You Are The One. Jy het ook geluister na Engelbert Humperdinck on the Wings of a Silver Bird. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, saam met my, Rudy van Deventer. Ek hier begin hier die nuwe uur met My Words, Get Away. Logan Peterson, Whiskey en Water, Rooiwijn of Jy. And then Dolly Parton, Yeah, You Come Again.

Sunny, wat hierdie uur afsluit met Doctor's Orders. Jy het ook geluister na Teens Jordaan, Jasmine Katrein en Rita Ora se Anyway. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkuier op hierdie vroeë woensdagmorgen. Jy weet eerlijk, een klein saterdag met Rod Stewart se Young Turks. Armand Hofmeyr saam Jakkels Vibes, Is Dit Liefde? En dan Chris Isaac Gary 90 met We Let Her Down.

Yes, by Bosveld Studio 107.5 in the Savage Gardens. I knew I loved you. As ook alleen 'n bester met iemand om vas te hou. Volgende op die speellys hier by die Hart van Goud, Colby Calais met Like Tomorrow Never Comes.

Hierdie is die muziek van The Cranberries en Ingedeeld Dreams. Hierdie is jou woensdagochtend saam met Boshaf. Dit is middel van die week, die middelochtend program. My naam is Eddie de Vanaar. Morgen, morgen. Gaan het goed? Ik heb je dinsdag is heel aangenaam. Dus waar dank je ook, Lee Prezeski. Die man is terug morgenochtend om 5:00. Hebben ons hier die ginslinge eenvoudig net nooit op nie, nee, Bobby van Jaarsveld. En wat geld nie kan koop nie, dat is baie.

en van Freddie Nest, wees jy. Hy is geskakeld by Bosal Sire. Daar was jy Christina Aguilera's Genie in a Bottle. Nou is by 10 voor 10 en Mango Groove binnenkort, wat ons laatste een sal wees voor die 10 uur nieuws hoofdrek. Voor ek by Mango Groove uitkom, Tony Christie. Overkende van Tony Christie, Hasta Manada.

Hy is geskakeld by Bosalstudio op 107.5. Dit is ek van Vernie Paul, oh no. 8:10, goeiemorgen weer keer van Eddie Dufnaar. Spandeer nog tyd tot 12:00 saam ek en jy, middeloggendprogram. En as het binnenkort vir jou daar die gouwe gunstlinge, TV gou is, nee, hy competitie waar jy geleentheid kry om R1000 los te slaan, dat is weg jou vrijdagochtend, so 11:30 kans, dan heb je geleentheid gee, om deel te neem aan daar die competitie. Wie weet, misschien is hierdie week, so R1000 dan net mooi. Misschien vir jou van Liesel Pieters, hierdie vrou het ook een baie, baie mooie stem, is haar dreure vierig.

altyd lekker om hierdie een op die speelhuis te hê van is na jou bar. Haar spooke. Is ek geskakeld by Boshaal, daar was daai groot een vir Bellamy Brothers ook jare gelede. Let your love flow. En nou is nader te neem aan die volgende verkeersmonitor. Het ek Pussycats verlang musiek. Hallo Georgie.

0: LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
1: Die span by Bioko en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioko en President in Beggiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Al wat ek het is die paai rondom Waterkloof Lugmag basis wat geaffekteer sal wees tot die 20ste September is vir daardie lugoptrede waarmee hulle besig is tipe van 'n lugskou. So hou dit maar in gedagte. Stein Fries is soveel beloftes en Elvis Nene, ek musiek van Dennis Easton se Vicky later. Nino, De Angela, en wie nie pas uitgeskakel het, goeiemorgen, welkom. Is Bosveld met die een ginsling naar die ander.

Party ook maar reur swaar omstandighede in die ghetto, Elvis Presley, voor Elvis Stein Free en sy soveel beloftes. Hierdie is Bosal Stereo, ons het nog Suid-Afrikaanse muziek, die legendarische Dennis East, en hier is Rose Has To Die. Jy wou ons lig, dan gaan ons uitkom by Nino D'Angelo, so voor in die strijd. Alfie, ben geskakeld.

sing goed vir my Rose House to Die every time you tell a lie. Dennis East van Suid-Afrika. Ek het hierdie ene van Nina D'Angelo. Het is nou morgen, dus ek was laatst een vir die uur tussen 10 en 11. Ons sal stereo met die een gunsling na die ander.

Hier is die ouwekende van Cat Stevens, The Peace Train. Wat is teruggenemend naar die 70 jare. En ook Just an Illusion van VZN, dat is ingewerk het. Draai gemaakt in die 80s. Wel, kom ons stel weer goed spoed op. Toen met Rene van Hermes House Band, is Country Roads.

Hey, take me home, country roads, homies, house band. Ons sal stuur die een gunsteling na die ander en nou is het Rock Z. Hierna sal jy ook onthou van Liz Almost Unreal. How you do that hocus pocus to me.

bly net vanaand by my. Dis Jennifer Zamudio. Hier is Albert Hammond met ook 'n baie bekende een van hom, Everything I Want to Do.

Elton John, Crocodile Rock is musiek uit die 70s uit en ek groet sommer weer en sê hartelijk goeiemiddag en welkom by Eerstdaanse met die Hart van Goud, dis Bosveld. Daar is baie mooie musiek van Fleetwood Mac tot Cher en Demis Roussos en nog al die groot gunstelinge, wel baie van die groot gunstelinge wat op pad is vir jou gedurende hierdie uur. Johnny Bay en Hunter Kennedy nou met Hou Bene Hou. MUZIEK

I heard a rumor. Bananarama en Rieke Snel se ploeg jy. 'N lekker tweenery by Bosveld Stereo. Australië oorloosie terug na die 70er jare toe met Demis Roussos Happy to be on an island in the sun. Klink dit nou vir jou verskriklik lekker?

0: sonde.
1: Die Hubbles fantasties en Tashai sonder jou is sonde. Chris Rea nou met Soft Top, Hard Shoulder, een van die groot gunstelinge.

The triplets are You Don't Have to Go Home Tonight in Chris Rael's Soft Top Hard Shoulder. Goeie musiek by Eerstans met die Hart van Goud. Dis John Boucher wat nou volgende die beurt is met Gebore om by jou te wees.

Bonnie M, Brown Girl in the Ring. En Pieter Koons, hier gaat ons alweer. So'n bietjie goeie goud, nou net so voor die jongste verkeersverslag. Die horlosie gaan nou baie ver terugdraai, na die jare 60ste. Met the wonders, that thing you do.

Lekker vrolijke dronk, matroos, de drunken sailor, dit was Byb geweest. Goeienavond van my, toe net, baie welkom. En het is so 8 minuten na 7, dan wil ek vir jou sê, ek hoop het jy aangename klein saterig aan so ver. Ons maak het nog veel lekker met die muziek hier, The Steps, Say You'll Be Mine.

Rosalie, dit was Smokey geweest. En dan wil ek hoor, hoe gaan het daar by jou kan? Dis 3 minute na 8, kyk hoe loop die tyd. En het is ek nie saam met jou nog tot sy skyns voor 10 vanavond. En hier is Nadine. Kaapse draai, kom ons maak 'n Kaapse draai.

So van die ene gunsteling naar die ander, dis Leslie Hamilton's No Hollywood Movie, en dat was Morrissey, Every Day is Like Sunday, hy wens.

Queen of the Mardi Gras. Dit was Tony Christie gewees. En dan is ons nou Paul Simon wat ook gesing het van Take Me to the Mardi Gras. Nou hier het ek vir Sherry, ons het vroeger al man gehad vir Wynand, maar hier is sy met die mooiste van ons.

Ek wil eers vir jou sê goeienaand en welkom hier van my kant af, weer eens. Het was Tony Childs gewees, Stop Your Fussing. Ja, en dit is nou die laaste uur vir vanavond saam met jou. En onthou morgen aand, dan tussen 8 en 9, dan is het weer tyd vir die musikale blokraai. Maar vanavond net lekker muziek. Dit is Jessie van Carly Simon. Jessie's back.

1982, dis Frida, voorheen van ABBA, en Phil Collins met Here We'll Stay, en dan Kurt Darren ook gehad met Al Jou Mooiste Drome. Bless Bridges, I am the eagle and you are the wind.

Wayne Hayden met Always Follow Your True North. Heerlike klank hier by Boswell Stereo met hierdie plaaslik maar anders program. Hier's Maestro SP, ek kan.

hulle goed vermom. Want een gatje wat lek wordt een gat, een storm en een wijnglas sal spat. Nou is my spore net staaf langs die pad, van die hakkies aan my hart is te swak. Ja, die hakkies aan my hart is te swak. Elke keer het ek gedink dit sal kwijn, maar die lichte het net rooier geskyn.

middle of the road, chirpy chirp, chip chip, voordat dit jy teens Jordaan se hakkies hard geluister en ons het die uur begin met Everything But The Girl, se Miss You. Ja, ek hoop jy het geniet saam met my, hier is nog baie mooi klanke wat voorlee. As ek so vinnig hier so loer, dan is daar so klanke van Christy van Niekerk, daar Soul Sister bykie later, en André Het wat opkom. Ja, hier is nog mooi klanke wat voorlee, ek wil nou nie alles net vir jou vooruit sê nie, jy weet, ek wil nou nie alles weggee nie, ek wil daarom nou nog so bykie een verrassing hier en daar hou. Soos die volgende ene wat een nieuwe inskrywing is op die top 20, hy staan op nummer 19, op nummer 19 het hy ingeskuif en ek weet som jy gaan hom geniet. Dan gaan ek vir jou klanke speel uit die 60s uit van Tommy Rose, Much More Love, André Het, Dink Aan My. Ek, ja, kom speel 3 in 'n ry vir jou. Kwart oor 11 by Bosveld Stereo, hier is Dirk van Westhuizen, Adrenaline.

0: Michael.
1: Christie van die kerk se klop, nogal mooi snit. Jy het ook geluister na Kelsey Ballerina, Kelly Clarkson se Carly Pearce, Your Drunk Go Home in Whitney Houston se I Wanna Dance With Somebody. Ek het vir jou volgende klanke van Priscilla Block, You're Breaking My Heart. Dan uit die 2000s uit Ben Hayenow in She Knows Skies Alive. Dan vat ek vir jou terug na die 70s toe met Dan England's John Ford Colley se Simonet.

Charlies Berg met My Hart Myne voor het Soul Sister, The Way to Your Heart en Sorina voor die televisie. Nou ja, ons gaan so klein bietjie rustiger word nou. Hier so is Blake Shelton met God's Country. Hy gaan ons dan nou neem na ons oordenking.

0: Where did you come from, Cotton Eye Joe?
1: Rednecks, Cotton Eye Joe. Voor dit Elvis Presley se Blue Suede Shoes. Thank you. In elk geval. En dan het jy geluister na Anne Murray se I Still Wish the Very Best for You. Nou ja, ons gaan aangaan met mooi klanke hier by Bosveld Stereo. Hier is ons Afrikaanse klanke van Roan van der Kuil, Plek in My Hart. Dan gaan ons daai die 60's luister na The Beatles se Hey Jude en Kaylee Bell se Keef Pop Remix.

Kaylee Bell se Keef Pop remix, dan het jy ook geluister na The Beatles, Hey Jude, en Roan van der Kuil, Plek in my hart. Nou, amper groet uit vir my, maar hier is nog so een of twee snitte wat ek vir jou gaan speel, voordat ons daarby uitkom. Hier is Lief van Carleen van Jaarsveld en Jacob Swan, dan gaan jy ook luister na James Blunt se You're Beautiful.

Stephen the Seagulls made the November rain. The Verve Bittersweet Symphony en wie kies bot maar proe soos nog. Dan my groet ek hier vanmorgen vir niemand anders nie as John Lombard. John, tot ek hier mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. So sê ek vir jou hartelike goeiemorgen en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer, en ek hier begin die nieuwe uur, hierdie nieuwe morgen, een heerlijke donderdagochtend, met The Cars, A Drive, Wilhelm Lichtenberg en Kerry Ellis, With All My Heart, en dan die 1925 band, Waarom?

The Bee Gees made Holiday, lekker klink daai nou. Ja, dis ook nie lankie dan is dit weer skoolvakansie, so ja, Holiday is om die draai. Donna Winner, Lonnie Beard met Droom van My Geluk en Ed Sheeran met Photograph.

About 2 o'clock, wat hierdie uur afsluit met This Is My Song. Lionel Richie voordat All Night Long in Stella, hierdie stikkie aarde. Jy het ook geluister na Brendan Piper, 2 is beter as 1. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met net die beste muziek, hierdie stasie met die hart van goud.